En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Gooi die cellfoon toe, hang zwaar gordijnen voor frisse vensters. Maak ook die deur voor vrede, kanseleer die handel van paniek vanaan, want vrede soep.

Aangrypende vertolking van Nemekitupa van Jacques Brel in 1970 opgeneem deur Frida Bocara. Uit die musiek blyspel Phantom of the Opera. Hier is die tema musiek van daardie blyspel, The Music of the Night, gesing deur Michael Crawford.

Hierdie was in hierdie heilige tempel uit die parelvissers van Georges Bizet en die sangers was Worostovsky en Kaufman. Kom ons probeer weer Michael Crawford uit The Phantom of the Opera, Music of the Night.

Jy is ingeskakel op Fynbesnaard hier op aan Groot Radio. Dankie dat jy ons innooi in jou huis in, jou kamer, jou woonstel, jou plaas of waar ook al. Hier is Brindisi. Dit is die drinklied uit La Traviata van Giuseppe Verdi.

Hillsong muziek is dikwijls meeslerend en dit word gebruik in aanbiddingsliedere, aanbiddings eredienste. Hier is Matt Redman met 10,000 Reasons, ook bekend as Bless the Lord.

0: Dante. Hilfat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Radio Suid-Afrika het hier in die vorige eeuw program gehad, Sondagmiddag, by die naam van Gisterse Wysies. En baie van ons wat ouer mense is, se musieksmaak is gevorm deur daardie program. En een van die kunstenaars wat baie gespeel is John McCormack, die tenor John McCormack. En ek onthou spesifiek dat hierdie ene een groot treffer was, ook in ons huis daar in Springs. Mother McCree.